1er octobre nog. En dan in de missie om me. En zo is het nou kom wat te jachen. Nou kom wat te jachen. En wat jij